42 minutos. Wil ik weer naar de kerk gaan? Kom ik hier naar mijn tante gaan? Dat is jouw zaro. Jouw pechap karakter. Kwaad te manen te manos. Ja, ik wil naar de kapot en de karak. Kom ik daar een tata octava. Keisha, Einacha. Lugar a Rosarón, trataba de Potacaway, tocar Rosacane, Flores Guaracha, comer a Quichuquitanga, Huacara.